dood mijn kinder. Deze nu door. Ons toch een in er etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aan.

eerst de pieptabak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich met een